0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De Dutch Diamond te gast bij Echt Esther. Vrijdag 11 september schuift zanger Rick van der Kroon, bekend als de Dutch Diamond, aan bij Esther in haar programma Echt Esther. Rick komt uitgebreid vertellen over zijn muzikale plannen en zijn aankomende dinershows. Welke nummers kunnen we verwachten en hoe zien deze bijzondere avonden eruit? Je hoort het allemaal in de uitzending. Heb jij een vraag voor Rick? Mail deze voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl. Wanneer? 11 september 2026. Tijd van 6 tot 7 avonds. Luister mee, dat kan via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Van de Bosrand tot Kalslagen, dit is Radio Aalsmeer.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Live webcambeelden van de Pramerrace. Radio Aalsmeer TV zendt zaterdag 12 september live sfeerbeelden uit van de Pramerrace. Tussen 12 en 4 uur 's middags kunnen kijkers via meerdere webcams het evenement volgen. Camera's staan op verschillende plekken langs het parcours. Zo zijn onder meer de start, een varende praam onderweg, het Vossengat en de finish op het Praamplein te zien. De livebeelden zijn te bekijken via Radio Aalsmeer TV op kanaal 12 en via radioaalsmeer.nl/tv.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De Dutch Diamond, te gast bij Echt Esther. Vrijdag 11 september schuift zanger Rick van der Kroon, bekend als de Dutch Diamond, aan bij Esther in haar programma Echt Esther. Rick komt uitgebreid vertellen over zijn muzikale plannen en zijn aankomende dinershows. Welke nummers kunnen we verwachten en hoe zien deze bijzondere avonden eruit? Je hoort het allemaal in de uitzending. Heb jij een vraag voor Rick? Mail deze voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl. Wanneer? 11 september 2026. Tijd van 6 tot 7 avonds. Luister mee, dat kan via radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.

binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen. Dat is wat je pretty maakt. Alles aan de binnenkant. Niet je clean aesthetic, maar je laat op je Instagram. Noem mij een boomer, maar het is wat het is. Want schoonheid zie je zelden op het eerste gezicht. Ik ben, ja, ik ben zelf ook best. Want dit zit ergens van binnen.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Live webcambeelden van de Pramerrace. Radio Aalsmeer TV zendt zaterdag 12 september live sfeerbeelden uit van de Pramerrace. Tussen 12 en 4 uur 's middags kunnen kijkers via meerdere webcams het evenement volgen. Camera's staan op verschillende plekken langs het parcours. Zo zijn onder meer de start, een varende praam onderweg, het Vossengat en de finish op het Praamplein te zien. De livebeelden zijn te bekijken via Radio Aalsmeer TV op kanaal 12 en via radioaalsmeer.nl/tv.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Top 40 Classic.
1: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Dit is hem weer, hè? Tot 6 uur, de Top 40 Classic. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst hier op Radio Aalsmeer. En vanmiddag gaan we terug naar het eind van de jaren 70.
0: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van
3: 6 oktober 1979.
1: Ja, weet je nog wat de hits waren? 47 jaar geleden. Nou, in deze lijst vind je onder andere The Police, Kiss, Fleetwood Mac, Roxy Music en The Specials. Maar ook genoeg Nederlandse artiesten. Wat dacht je van BZN, Masada, Love en Pussycat? En wat dacht je van Tol Hansen, Jan en Zwaan, De Lenko's en Willem Duin en Sandy? Ken je die ook nog? Nou, je gaat ze gegarandeerd allemaal horen tussen nu en 6 uur. En daarnaast natuurlijk ook wat jingeltjes en fragmentjes van een top 40 radio-uitzending uit 1979 met Lex Harding bij Radio Veronica op Hilversum 3. Nou goed, laten we maar gauw beginnen met die hits. Dit is hem, de Nederlandse top 40. Een overzicht van de 40 best verkochte platen in Nederland. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. En vandaag hoor je de 15e jaargang nummer 40 met in totaal 6 nieuwe binnenkomers.
4: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse Top 40.
5: Nummer 40.

0: Paradijs op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. En als je net hebt ingeschakeld, dan zal ik je even vertellen dat wij dus vanmiddag terug zijn in het jaar 1979. Nou, en als je dat jaar heel bewust hebt meegemaakt qua popmuziek, dan kwamen deze nummers je waarschijnlijk wel bekend voor en had je het al kunnen raden. Op nummer 39 hoor je zojuist de derde hit voor Peaches and Herb. En hun eerste hit was Shake Your Groove Thing, dat eerder dit jaar tot nummer 20 kwam in de lijst. En in de zomer kwam Reunited zelfs op nummer 1 terecht. Nou, en hit nummer 3, die is de minst succesvolle. We've Got Love, die kwam niet hoger dan nummer 21. En na 6 weken staan ze alweer voor de uitgang van de lijsten. En daarvoor, ja, er zijn veel Nederlandse actrices die ook zingen. En ook zangeressen die ook acteren. Nou, daarvan hebben er flink wat in de meer dan 60-jarige geschiedenis van de Top 40 gestaan inmiddels. Om er een paar te noemen, Willeke Alberti, Adelle Bloemendaal, Martine Bijl, Tatjana natuurlijk. En, wat dacht je van de dames uit Goede Tijden, Slechte Tijden, Linda, Roos en Jessica. De meest succesvolle uit het rijtje toch wel en allemaal dus een hit gehad in de Top 40. En in deze lijst vinden we ook zo'n actrice. Op nummer 40 hoorde je namelijk, als je goed luisterde tenminste, Monique van de Ven. Een van de populairste actrices natuurlijk van de jaren 70, dankzij films als Turks Fruit en Keetje Tippel. En ze speelt dus in 1979 ook in de film Uit Elkaar, samen met Herman van Veen. Nou, die stem had je waarschijnlijk wel herkend, die herken je uit duizenden. En het duet uit die film vinden we deze week op nummer 40. En of Monique nou echt kon zingen, was natuurlijk moeilijk te horen, want we hoorden voornamelijk Herman. En dan denk ik dat we eigenlijk het antwoord al wel weten. Wil je de lijst meelezen? Dat kan op top40.nl. Zoek dan even de datum op. Het is vandaag 6 oktober 1979. En dan zie je ook in de lijst dat we nu op nummer 38 een plaat krijgen van Luf. De drie dames van Luf, inderdaad. En het schitterende plaatje heet Eenie, Meenie, Miney, Moe.
0: Nummer
1: 38.

0: Dag van Radio Aalsmeer, de Top 40 Classic. Dit was Love en ze hadden natuurlijk vorig jaar twee nummer 1 hits met You're the Greatest Lover en Trojan Horse. En deze plaat heeft de top 10 niet gehaald. Nummer 11 was de piekpositie, hoorde Eenie, Meenie, Miney, Mo. Dit is de Top 40 Classic. Iedere vrijdagmiddag op Radio Aalsmeer. En vandaag dus de lijst van 6 oktober 1979. En als je meer wil meelezen, kan dat. Hè. Op top40.nl kun je de hele lijst vinden. Kun je ook onderaan de lijst het gedrukt exemplaar downloaden wat je destijds bij de platenzaak kon halen. En ja, je kan dus meelezen wat we allemaal gaan draaien de komende 3 uur. Ik zal eens even met je meenemen wat de top 3 van vorige week was bijvoorbeeld. Op 3 stond toen Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. De nummer 2 van vorige week was The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. En vorige week op nummer 1 stond Julio Iglesias. Ja, en Quiereme Mucho. Nou, je gaat gegarandeerd alle 3 horen in het laatste uur. En ik zie nu in de lijst dat het een hele andere top 3 is. Er gebeurt een hoop daar aan de top. Spannend, hè? Blijf lekker luisteren naar de lijst. En je hoort natuurlijk alle hits dit uur nog. Even kijken, 4 nieuwe binnenkomers. 5 zelfs. Van in totaal 6. Zometeen nog Tol Hansen. Ja. Jan en Zwaan komen ook nog voorbij. En Pussycat, dat is toch leuk? En een fragmentje van de radio uit 1979, Lex Harding en de Top 40. En heel veel jingletjes uit die tijd, bijvoorbeeld deze. Top 40, Veronica. En over nieuwe binnenkomers gesproken, er zijn dus deze week 6 nieuwe. En de eerste nieuwe is voor de Nederlandse band Vitesse. Met zingende drummer Herman van Boeien. 4 jaar geleden, in 1975, werden ze opgericht. En toen was ook Herman Brood nog lid van de band. Nou, die hield het na een jaar alweer voor gezien. En maakte het succes van hun eerste top 40 hit dus niet mee. Vitesse en Rock and Roll Band is deze week nieuw in de lijst.
1: Nieuw.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: Dat was de eerste nieuw binnenkomer in de lijst deze week. Vitesse en Rock'n'Roll Band op nummer 37. En daarboven vinden we de tweede nieuw binnenkomer. In de jaren 90 werden we overspoeld, hè, door de girl bands, de Spice Girls bijvoorbeeld. Maar eigenlijk zijn ze van alle tijden, hè, want ook aan het eind van de jaren 70 hadden we te maken met behoorlijk wat girl power. Zo hoorden we op nummer 38 al Luf, Marga Scheide, José Houbé en Patty Brat. En verderop nog de Limburgse zusjes van Pussycat. En ook Sister Sledge gaan we volgend uur nog horen. En daar komt deze week nog een girl band bij, de tweede hit voor de Dolly Dots namelijk. Eerder dit jaar maakten ze hun top 40 debuut met Tell It All About Boys. En dit is pas het begin voor de lange hitcarrière van Angela Groothuizen en de vijf andere Dots. Hun nieuwe single heet Radio.
0: Nieuw.
1: Nummer

gut, oh gut. Het is me wat, het verhaal van oma. Dit was Hans van Tol, oftewel Tol Hansen op nummer 35 in de lijst. En hij had vorig jaar twee hits, hè, met Big City, grote hit. En daarna nog met Achter de Rhododendron. Dat was ook een leuk plaatje, weet ik nog wel. Goed, het is tijd voor de 1, 2, derde nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 34. En die is van de band van zanger Sting. Nou, dat is natuurlijk The Police. En deze Britse band brak dit jaar door met de hit So Lonely. En daarna kwam ook Roxanne in de top 40 terecht. En de hits worden steeds groter, want hit nummer 3 haalde de top 10. Dat was Can't Stand Losing You, die we verderop nog in de lijst tegen gaan komen. En met de vierde hit zou het wel eens dichtbij de nummer 1 kunnen gaan komen. Message in a Bottle, zo heet hij. Die komt deze week de lijst binnen op nummer 34. Dit is The Police.

0: plek nieuw binnen. Maar nu al een klassieker als je het mij vraagt. De nieuwe single van The Police en dat was Message in the Bottle. We gaan eens even luisteren naar 1979. Een fragmentje van de radio. Radio 3, Hilversum 3 toen nog. En Lex Harding presenteerde toen de top 40 op vrijdagmiddag. En zo deed hij dat.
1: De zevende week in de top 40, de Shirts met Love van Walk Away. Vorige week nummer 22. En deze week is de plaat gezakt naar de 27e plaats. En als je dat allemaal niet bij kan houden, al die standaarden noteringen, die stippen en die bellen, als je die nog eens een keertje op een rijtje wilt zien, ga dan naar je plaathandelaar. Haal zo'n gedrukt exemplaar met niet alleen de top 40, maar ook met de tipparade en alle andere belangrijke hitlijsten. In de top 40 zijn we toegekomen naar 26. Die stond vorige week 18. Is van Corey Day en het Wiggle and Giggle All Night.
2: Dit is de top 40 classic.
3: Met Frank Bunnik.
0: Ja, en dat gedrukt exemplaar wat je destijds kon halen bij de platenzaak kun je ook downloaden als je de lijst even opzoekt op top

Ik denk dat we dit gerust de Nederlandse ABBA mogen noemen, ja toch? Champagne hoorde je. Ze scoorden al 6 hits met Rock'n'Roll Star, Oh Me, Oh My Goodbye en Valentino als grootste successen. En hun laatste hit, ja, die heet Blackjack en is helaas alweer op zijn weg terug in de lijst. Deze week op nummer 31. En ook met de Limburgse zusjes van Pussycat gaat het niet de goede kant op. Hun 10e hit heet Daddy en die dondert 11 plekken omlaag in de lijst deze week. En deze week noteren wij nummer 30.

Dit was hem nummer 30 deze week. Dan luister je naar en de top 40 classic. En we zijn dus terug in het jaar 1979. Dit was Pussycat, dus flink gezakt hoor. Vorige week nog op nummer 19 te vinden. En eens even kijken wat we op nummer 29 vinden. Dat is de vijfde nieuwe binnenkomer. En die is voor de rockers van Status Quo. Hun eerste hit scoorde ze 11 jaar geleden. Dat was Pictures of Matchstick Men. Die kwam in 1968 dus tot nummer 4 in de top 40. Nou, pas echt succesvol werden ze in 1975... toen Down Down en Roll Over Lay Down allebei tot nummer 2 kwamen. Vandaag maken we kennis met hun 14e hit alweer. En dat is weer zo'n typische Status Quo plaat. Weinig akkoorden, makkelijke tekst en een stevig ritme. Met stip nieuw is dit Whatever You Want.

Heerlijk, de vijfde nieuwe binnenkamer deze week in de lijst. Het was Status Quo en Whatever You Want. Met een dikke stip dus op nummer 29 deze week. En ik heb bijna nu de verkeerde plaat gedraaid, zeg, op nummer 28. Dus jongen, als je namelijk in het gedrukt exemplaar kijkt, dat heb ik hier voor me liggen, en jij misschien op top40.nl gedownload, dan zie je daar namelijk Radio staan met You Can't Change the Dead. Nou, dat klopt dus niet. Die stond er namelijk vorige week, maar is deze week uit de lijst verdwenen. Nee, dat moeten dus Jacques Kloes en Patricia Pai zijn met You Make It Alright. Nou, die Jacques Kloes die was de frontman van Dizzy Man's Band, die de afgelopen jaren behoorlijke hits scoorde met Ticket to, A Matter of Fact, Jumbo, The Show en The Opera natuurlijk. Maar vorig jaar verliet Jacques na een meningsverschil de band, hè? En hij scoort dus nu een solo hit samen met Patricia Pai. Gezellig, deze week staan zij samen op nummer 28. En dus niet Radio. Nee, het is dus Jacques Kloes en Patricia met You Make It Alright.

0: Nieuwsuur, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: 40.
1: Top 40 Classic.
2: Dit is Veronica.
0: En dan gaan we met de tweede uur. En die begint meteen lekker, want daar is die, de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat zijn Al Hudson en The Partners. En die Partners zijn zangeres Alicia Myers en de rest van de band Dave Cortez, Kevin Gregory en Jonathan. En samen hebben zij een fijn plaatje opgenomen. En dat is dus de klapper van de week. Ja, dan zeg ik Al Hudson en The Partners en You Can Do It met Stip. Nieuw in de top 40 met Stip. Stip, de stipmotor heeft even opstartproblemen. Stip, you can do it met Stip. Ja, daar gaat ie.
3: Nummer 26.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
2: 6 oktober 1979.
3: Ja, een van de mooiste outro's van een plaat, als je het mij vraagt. Lekker lang ook, hè? In 1972 was het al een top 5 hit. En ook 7 jaar later wordt het weer een succes. Give Up Your Guns was dit van The Boys. Nu in totaal 17 weken genoteerd. En zij zakken van 18 naar 25. En daarvoor begonnen we dit uur met de hoogste nieuwe binnenkomer. De klapper van de week op nummer 26. Dat was Al Hudson and the Partners met You Can Do It. Nou eens even kijken, dit uur, wat vinden we nog meer in de lijst? Straks ga je horen nog Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Maar ook Fleetwood Mac en Sister Sledge komen voorbij. En nog een keertje The Police, die horen we natuurlijk al nieuw op nummer 34 met Message in the Bottle. Hun vorige hit die komt dit uur nog voorbij, dat is Can't Stand Losing You. En we krijgen twee keer dit uur de band Kiss. Ja, de rockers van Kiss die hadden in 1979 een ontzettend grote hit. Het is ook, even kijken of dat waar is. Ja, een van de langst genoteerde. 16 weken staat hij er al in. Heeft wekenlang op nummer 1 gestaan. En inmiddels is hij op zijn weg terug. Vorige week 15 en deze week staat hij op nummer 24.
4: De top 40. De eerste. De beste.
3: Ja, zometeen hoor je een nieuwe single op nummer 16. Sure Know Something heet hij. Die was vorige week nieuw op 31. Maar eerst deze oude plaat dus. Gezakt van 15 naar 24. Kiss and I Was Made For Loving You.

0: Ja, gezellig toch? Dit was Sandy en Doe de Hula Hoop. Ja hoor, ze komt uit Valkenswaard en ze is pas 18 jaar, hè, deze Sandy. Nou, zo heet ze niet echt. Nee, ze heet eigenlijk Anita Weijers. En begin 1979 had ze een top 10 hit met Ik ben verliefd op John Travolta. Ja, natuurlijk na die enorme hype rond de film Grease, hè. Nou, later had ze ook nog een hit met Tot ziens Teddy Bear. En ook haar derde hit is dus een succes. Hij staat deze week met een stip op nummer 23. Die hoorde dus Sandy en Doe de Hula Hoop, zeg. Ja, geweldig, hè. Nou, dat alles in het kader natuurlijk van...
1: Je hoort ze alle 40.
2: In de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
0: En dan nu weer zo'n pareltje op nummer 22. Ook van eigen bodem zijn dit de Lenko's. Ken je die nog? Ze boeken twee plekken winst en eindigen deze week op nummer 22 met het schitterende Esmeralda. En daarna gelukkig weer even terug naar de Electric Light Orchestra, hoor.
3: Esmeralda.

The Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Nou, dat is helaas dus wel gebeurd. Want ze gaan inderdaad down in de top 40 deze week. Van 13 naar nummer 21. En daarvoor die schitterende plaat op 22. De Lenko's en Esmeralda. Ja hoor. Die had van alles te doen met haar Antonio. Die zat in de bakken in Mexico. Wat een verhaal zeg. We zijn terug in het jaar 1979 met zometeen nog Fleetwood Mac en Tusk op nummer 19. En ook Alan Foley. Dat zou ook wel eens een heel groot succes kunnen gaan worden. Want die vinden we met een stip op 18 en We Belong to the Night. Ga je zometeen horen. Maar eerst even een fragmentje van de radio. In 1979 was het Lex Harding die op de vrijdagmiddag de top 40 presenteerde. Bij Hilversum 3 en Veronica. En zo klonk dat.

Luisteraars, allemaal een oprecht goedemiddag. Tot 6 uur, de enige echte, de Nederlandse top 40. De Nederlandse top 40 is een overzicht van de 40 best verkochte platen in Nederland. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Vandaag de 15e jaargang nummer 51, met in totaal 5 nieuwe binnenkomers.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.

0: Wat een plaat, hè. Op nummer 18 staat ze met een enorme superstip. Ellen Foley, We Belong to the Night.
1: Frank Punnik.
2: Top 40 Classic.
0: En ze was vorige week nu op 32. En dan denk je, nou, dat is dan vast wel de stijger van de week. De snelste stijger. Maar nee, die komt er zo meteen nog aan. Die vinden we namelijk op nummer 16. Die was vorige week ook nieuw, vrij laag, op 31. Kiss, hun nieuwe single, Sure Know Something. Ga je zo meteen eens horen. En welke plaat ook lekker gestegen is, die was vorige week nieuw op 34. En deze week met een dikke stip naar nummer 19. Fleetwood Mac en Tusk, hoorde je? En wat betekent Tusk nou eigenlijk? Ik moest het even opzoeken, maar dat betekent dus slagtand. Ja, en zangeres Stevie Nicks van Fleetwood Mac, die was daar niet zo blij mee met die titel. Want dat moest haar meteen denken aan de slagtanden van een olifant. Aan stropers en het stelen van ivoor en neushoorns die vermoord werden om het ivoor allemaal. Dus zij vond die titel maar niks van het album en ook de single dus. En toen Mick Fleetwood haar ook vertelde dat eigenlijk een dubbele betekenis hij had voor Tusk. Want hij noemde het mannelijke geslachtsdeel ook Tusk. Nou, dat vond Stevie dus al helemaal niks. Maar goed, de titel is dus toch gebleven en de plaat is gewoon een hit hoor. Dus op nummer 19 deze week in de lijst. En zometeen ook nog de tweede single van The Police die we vanmiddag horen. Op nummer 15 is dat Can't Stand Losing You. Maar eerst dus op nummer 17, die moeten we nog even draaien. Dat is ook een stip, die stond namelijk vorige week op nummer 23. Ik start even de stipmotor. Het is de nieuwe single van Sister Sledge en die heet Lost in Music.

Lang stond deze single op nummer 2 in de top 40. En nu zakken ze naar nummer 14, Boney M. en Elute. En deze single heeft een dubbele A-kant, zoals dat heet. Ook de andere kant van het singeltje is populair. Dat is Gotta Go Home. En als je in 1979 nog niet was geboren, dan ken je misschien deze knijter uit 2010 nog wel. Barbra Streisand. Inderdaad, Duck Sauce en Barbra Streisand. Enorme hit was het natuurlijk. Maar dan heb je je misschien ook wel eens afgevraagd waarom er op het eind van het nummer dit wordt gezegd. Boney M. Nou, dat was dus omdat ze Gotta Go Home van Boney M hebben gebruikt op Duck Sauce. Zo simpel is het. En ja, dat hele Barbra Streisand, dat sloeg dan weer helemaal nergens op. Ook op nummer 40 genoteerd deze week in de lijst van 1979. De andere kant van het singeltje van Boney M. Dit is Gotta Go Home.

0: Radio Aalsmeer. Top 40 Classic. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Veronica. Dit is Veronica.
1: Nummer 13.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En je bent getuige van het spannendste uur van deze week natuurlijk. Tussen 5 en 6 hoor je de grootste hits van toen. 47 jaar geleden. Dit is de lijst van 6 oktober 1979. En ik neem nog even de top 3 van vorige week met je door. Op 3 vonden we toen Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Nummer 2 vorige week was I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. En de best verkochte single van vorige week dan was Julio Iglesias en Quiereme Mucho. Alle 3 komen ze voorbij dit uur, maar waar, op welke plek zijn ze geëindigd deze week? En hebben we dan misschien wel een nieuwe nummer 1? Nou, ik ga het gewoon verklappen. Ja, we hebben een nieuwe nummer 1. Dus dat betekent dat Julio niet meer de best verkochte single van de week is. Maar wie het er wel is geworden, hoor je natuurlijk zo vlak voor 6. Nou, verder dit uur nog hoor je Roxy Music. We hebben nog BZN te gaan. Willem Duin had ook een grote hit toen. Jan en Dien komen nog voorbij met Surf City. En ook de Commodores die gaan we horen met Sail On. Maar eerst vinden we op nummer 12 een stipnotering. En we hebben hier te maken met een bijzondere plaat in de top 40 geschiedenis. Het is namelijk de hit met de langste titel. Het zijn de Bellamy Brothers. En let op. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? En dat zijn, als je even snel hebt meegeteld, 50 letters. En ze gaan deze week met stip van 16 naar nummer 12.

0: Ja, de Top 40 Classic op Radio Aalsmeer. Iedere vrijdag een oude Top 40 lijst in zijn geheel. Plus natuurlijk wat jingletjes en fragmentjes van toen uit die tijd. En vandaag zijn we dus aanbeland in 1979. En je hoorde nummer 11, gezakt vanaf nummer 10, Roxy Music, Angel Eyes. En daarvoor met stip op 12, die plaat met de langste titel, hè, 50 letters. If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Van de Bellamy Brothers. En zo meteen op nummer 9 die prachtige plaat van de Commodores, Sail On. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar een fragmentje uit 1979. Lex Harding en de Top 40 bij Radio Veronica op Hilversum 3.
1: Vorige week nieuw binnengekomen op 33. En deze week met een stip gestegen naar de 22e plaats in de Top 40. Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. Dat is een van de minst leuke uitvindingen van de 70e jaren. Met rappen. Misschien wel leuk zijn om te doen of zo, maar om dat te luisteren. Nee, dat is niet. Nummer 21, vorige week 15. Nou, alarm schrijft hij voor de 8e week in de Top 40 staat. It's all in the Bible. En dit is Snoopy.
0: Wat goed, hè, dat Lex eventjes een ongezouten mening gaf over dat nieuwe fenomeen rappen. Inderdaad, Rapper's Delight, de eerste rap-hit. En dat was bij ons meteen een soort, meteen een dikke nummer 1-hit. Als eerste zo'n beetje op de wereld. Dus dat was wel weer uniek natuurlijk. Wij liepen wat dat betreft wel weer voor. Maar Lex, die vond het dus niks. Leuk. Hey, we gaan de top 10 in van deze week. Ja, de Jackson 5, die hebben al een aantal hits gescoord. En er is één broertje Jackson die er toch wel bovenuit steekt qua talent. We hoorden de 14-jarige Michael als solo in 1972 op Ben. En anno 1979 is hij 21 jaar en ligt de wereld aan zijn voeten. Off the Wall is zijn nieuwste album en de eerste single daarvan is hard op weg om een groot succes te worden. Don't Stop Till You Get Enough knalt met een dikke stip de top 10 in.

0: Met een stip gestegen deze week van 12 naar 9. De Commodores, goed plaat, hè? Met natuurlijk Lionel Richie in de gelederen en Sail On. En daarvoor op 10 ook met een stip. Vorige week nieuw op 17. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. En boven de Commodores vinden we op nummer 8 blijven staan. BZN en Marching On.
1: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last report a bugle calls. Once proud,

En daar marcheren ze over de dijk in Volendam. BZN natuurlijk Marching On blijven staan op nummer 8 deze week. En ja, die band die heeft toch ongelooflijk veel hits gehad, hè? Nou, hoeveel vraag je af? In de 61 jaar top 40 geschiedenis, maar liefst 55. Zo, en daar was deze er dus eentje van in 1979. En dit is ook bijzonder, zeg. Nummer 7 met stip gestegen. De Nederlands Molukse band uit Huizen, Masada. Ja, ze begonnen in het begin van de jaren 60 al met optreden. En toen heette ze nog The Eagles. Maar ja, toen die andere band, die Amerikaanse band, ook hits begon te scoren in Nederland, toen hebben ze toch hun naam maar veranderd in Masada. En dat doen ze goed, hoor. Deze plaat gaat dus met een stip naar nummer 7, Arumbai. En op de andere kant van het singeltje, die staat ook genoteerd, hoor je zometeen Er Matatumpa.

nummer 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7.

Dit is hem niet geworden. De nieuwe nummer 1 van deze week. Vorige week op nummer 2 en nu gezakt naar nummer 6. The Boomtown Rats and I Don't Like Mondays. En daarvoor die dubbele A-kant, hè, die bijzondere plaat. Arumbai en R. Matatumpa van Masada hoor je. En dit is op nummer 5. Blijven staan. Willem Duin en Willem.

0: is niet de nieuwe nummer 1 geworden. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.
1: De top 40, de top 40.
0: Dat plekje gezakt naar nummer 4.
1: De top 40, de top 40.
0: En daarvoor hoorde je Willem Duin, hè?
1: De top 40, de top 40.
0: En zijn Willem blijft staan op nummer 5. En dan gaan we de top 3 in de best verkochte singles van de afgelopen week. In de week van 6 oktober 1979. En op nummer 3 staat een plaatje uit een film. Het is een biografische film over Jan Barry en Dean Torrance. De twee muzikanten. En Jan die kwam in een vreselijke auto-ongeluk terecht. Hè? En al hun dromen die leek in duigen te vallen. Nou, met de help van Dean ging het toch allemaal weer een stuk beter. In de film zien we dan ook hoe zij weer proberen op te klimmen in de muziekindustrie. Nou, uit die film komt Dead Man's Curve, het liedje, en ook Surf City. En die staan beide op een single. En die ga je natuurlijk allebei horen hier in de Top 40 Classic. Om te beginnen met Surf City deze week. Dus met een stip gestegen van 4 naar...
2: Nummer

0: Ach, dit is toch lekker je weekend beginnen, zeg. Met Julio Iglesias. Ah, wat heerlijk. Ik wil eigenlijk dat deze plaat nooit eindigt. Maar we moeten er toch echt aan geloven. Ja, helaas niet langer op nummer 1. Julio Iglesias en Kerem Mucho gezakt naar nummer 2. Ja, dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen. Bijna van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 6 oktober 1979.
0: Nou, mocht je alles nog een keer willen horen, bijvoorbeeld deze plaat van Julio Iglesias, kijk dan even op radioalsmeer.nl/gemist. Dan kun je deze hele uitzending terugluisteren. En ook de uitzendingen van al alle weken, maanden geleden. Jaren zelfs. En ook vind je in de programmagids op radioalsmeer.nl welke Top 40 er volgende week tussen 3 en 6 te horen zal zijn. Nou, nog eentje te gaan. Het is natuurlijk de nummer 1 van deze week. En die komt uit een verfilming van het oude verhaal over The Wizard of Oz. En dan heb ik het niet over die klassieker uit 1939 met Judy Garland. Nee, het gaat over de verfilming van de jaren 70 Broadway musical. En de film heet The Wiz, met in de hoofdrollen Diana Ross en Michael Jackson. Hier zijn ze, samen met The Wiz Stars is A Brand New Day, de nieuwe...
2: Nummer 1.

0: vorige week nog op nummer 6. Deze week met een dikke stip. Op nummer 1 geëindigd. The Wistars dus in een brand new day. En dan heb ik nog even tijd over tot het nieuws natuurlijk van 6 uur. En dan draai ik graag nog eventjes voor je de nummer 1 uit de tipparade. En dat is de alarmschijf van de afgelopen week. En dat is de nieuwe single van The Eagles. En die heet Heartache Tonight. Graag tot volgende week en een goed weekend, hè?
1: En dit is de nieuwe alarm.

0: Yes it does. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther.

0: Ja, goedenavond. U luistert naar Echt Esther. En ik zit hier vanavond met de Dutch Diamond. Rick van de Kroon.
1: Goedenavond. Ja, het is
0: hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
0: Het is niet voor het eerst, maar wel voor het eerst in deze studio, denk ik.
1: Ja, nieuwe locatie. Het ziet er wel mooi uit. Echt.
0: Het is wel zen, hè? Hier heel wit, heel proper.
1: Ja.
0: En we gaan het hebben over jouw carrière.
1: Ja, onder andere, ja.
0: Ik zag jou al van alles en nog wat posten. Maar ik dacht, je bent al een tijdje bezig.
1: Zo, nou, echt wel. 2001 of zo, denk ik. Dus dat is en daarvoor ook al. Maar eigenlijk dat ik bij Peter Beens begon te zingen. Dat was in 2001.
0: 2001.
1: Ja.
0: En in 2005 kwam je eerste single uit.
1: Ja, het draait alleen maar om jou. Tenminste, eigenlijk het jaar daarvoor. Maar dat was niet echt een single, omdat had ik even niet bedacht. Het was een soort dansmedley. En medleys worden niet uitgezonden op de radio.
0: Okay.
1: Dus dat was een harde leerschool. Maar toen in 2005 uiteindelijk het draait alleen maar om jou. Ja.
0: En dat heb je zelf geschreven?
1: Deels, ja.
0: Deels.
1: Ja. De muziek is van Geert Keijzer. En het is heel grappig, de muziek, of de tekst, is een deel van mij en ook nog van iemand anders. Maar dat was zo omgebouwd en toen liet ik het hem zien. Ik zeg, joh, ga je mee in het verhaal? Of ja, joh, laat maar zitten. Hij zegt, je hebt de hele tekst veranderd. En dus dat, uiteindelijk is die op mijn naam gekomen.
0: Okay,
1: maar het had ook echt te maken met de coupletten, want het refrein, de intermezzo, dat was allemaal van mij. En het moest natuurlijk wel rijmen, weet je wel. En dan zit je natuurlijk met een beat. Dus dan moet je woorden veranderen soms, ja. Dat.
0: Zo gaat het dan.
1: Ja.
0: Wanneer wist je, ik kan verzingen mijn beroep wil maken?
1: Oeh. Wanneer ik dat wist? Nou, eigenlijk wist ik dat nooit.
0: Nooit?
1: Tot 2 jaar terug, toen het gezeik met de camping begon, zeg maar. Toen heb ik mijn baan opgezegd. En toen moesten er heel veel dingen moesten geregeld worden. Toen waren we een paar maanden onderweg. En toen liepen de procedures. Toen waren er wat dingen op poten gezet. En toen had ik ook tijd over om weer over andere dingen na te denken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou ja, als ik het nu nog iets wil doen met zingen. Ook vanwege mijn woonsituatie. Want ik zit natuurlijk op de camping Westeinde in Rijzenhout. En op dit moment zijn die woonlasten gewoon laag, zeg maar. Als ik iets wil doen, dan moet ik het nu doen. En toen dacht ik van, nou, misschien wil ik iets met dinnershows, naams bekendheid. Ik trad al op met het Neil Diamond repertoire. En eigenlijk in samenwerking met Rob Brouwer hebben we een concept bedacht. En toen kwam ik naar Ruud. Die ken je ook natuurlijk al.
0: Ja.
1: Ruud Keijzer, die kwam ik tegen bij school. Want onze kinderen die zaten allebei op Antonius. En toen, ik ken hem al van als DJ bij de Bonhomie. En toen raakten we aan de praten. Toen zei hij, nou, ik vind het misschien wel leuk om in het parochiehuis te doen. Dus dat was ook de eerste. Dat was een primeurtje. Kijk, voor mij gaat hij, krijg nog een app binnen ook.
0: Even je geluid uit.
1: Oh, er zijn nog een paar, Ruud, er zijn nog een paar plekken vrij voor donderdag. Maar in ieder geval, daar is het begonnen.
0: To be continued. Daar komen we terug.
1: Ja.
0: Maar goed, je begon met Nederlandstalig.
1: Ja. Ja.
0: En je werd een Dutch Diamond. En wanneer ontdekte je dat jouw stem heel erg
1: Dat was 2009, denk ik.
0: 2009.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Een zangles bij Kees Taal. Helaas overleden vorig jaar. En die, kijk, ik ben geen tenor. Dus bij mij moet je geen Robbie Williams, geen Marco Borsato of Jeroen van der Boom laten zingen. Dus wij gingen kijken naar andere repertoire voor mijn stem. En dat was onder andere Mike Bublé, Lou Rawls, Barry White. En toen kwam ook Neil Diamond langs.
0: Geen Nederlands?
1: Nee, op dat moment niet. Nee. En dat had ook gewoon puur te maken met, kijk, zo hot als Nederlandstalig nu is. Mm-hmm. Dat was in die periode echt nog wel minder. Weet je wel?
0: Nu
1: dat was,
0: doen we alle genres in het Nederlands.
1: Ja, en op zich is dat ook, want ik,
0: en ook heel veel jonge mensen, dat valt op.
1: Ja, en TikTok en Instagram en Facebook, dat heeft er ook allemaal mee te maken natuurlijk. Er worden filmpjes geplaatst van een refreintje, 10, 20 seconden. En iedereen kent het. En ik zie het aan mijn dochters ook, weet je. Ik bedoel, die horen een liedje en die kennen het. Dat is bijvoorbeeld de buurvrouw van beneden, dat liedje. Nou, dat is ook zo'n, ik weet dat ze, als ze pauze hebben in de klas en ze drukken op YouTube, dan wordt dat aangezet, weet je wel.
0: Gaan ze dat draaien?
1: Maar ja, wat is het? Hey. Nee, maar gewoon ook het liedje. Weet je, het is in Volendam, nu was die kermis van de week. Een paar jaar terug kwam ik erachter dat ze dus ook een soort kermishit daarop gemaakt hebben in Volendam. Dus dan word je geboekt als Neil Diamond. Zij weten helemaal niet dat dat liedje van mij is. En dan sta je te wachten tot het je opkomt. En dan staat er een ander staat dat liedje te zingen. Weet je wel? Dat je denkt van oké, dat kan ook nog, weet je wel.
0: Heel grappig. Maar we gaan beginnen bij het begin. Dus we gaan nu terug naar 2005.
1: Ja, de single.
0: En luisteren naar Het draait alleen nog maar om jou.
1: Ja, is goed.
0: En jij hebt de tekst veranderd. Dus dit was autobiografisch?
1: Op dat moment deels. Ja, deels. Ja. Okay. Ik ging met de stewardess.
0: Ze zal het nog wel weten, denk ik. Het draait alleen maar om jou.
1: Ja.

0: Ja, geweldig. Hartstikke leuk. Ja. Het draait alleen om jou. Ja. En ik had hier een leuke vraag bedacht. Dat was, was je nou niet bang dat mensen je niet meer als jezelf zouden zien? Als je ook alleen maar nietjes van het nieuw duimen ging. Maar dit is natuurlijk bewijs dat ze dat niet hoeven te doen.
1: Ja. Nee, dat is...
0: Die angst heb je niet.
1: Maar dat komt misschien ook omdat... ik doe het niet in een glitter overhemdje met een pruik op mijn hoofd.
0: Nee, je lijkt
1: gitaar.
0: Niet echt, hè?
1: Weet je, ik heb altijd gewoon een pak aan. En ik heb altijd Sandra's, laarzen. Heb ik onder mijn pak. En dat is eigenlijk gewoon mijn dingetje. En eigenlijk het Nederlandstalige repertoire. Want het is helemaal niet dat ik dat niet meer zing. Want ik bedoel, op de bruiloft of de partij zing ik ook gewoon nog Nederlandstalig. Maar dat doe ik wel eigenlijk altijd gewoon als mezelf. Nou ja, wel in een pak dan, maar met laarsjes eronder.
0: Oké, en het petje is gegaan. Dat was de hele tijd.
1: Ja, soms wel, maar eigenlijk.
0: Het petje van vast,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Maar ik kreeg er best een hoop opmerkingen over dat mensen dat toch minder leuk vonden. En eigenlijk vooral sinds die dinnershows. Dat mensen dan zeiden, ja, maar dat petje, man, doe dat petje af. Ja, weet je, dat haar van mij, dat is gewoon een dingetje.
0: Dat is een beetje dunner.
1: Ja, dus ja, dan ijdelen.
0: Dan toen je 20 was.
1: Nou, toen was het ook al dun.
0: Maar lang.
1: Nee, joh, op een gegeven moment, ik heb het 2 keer laten implanteren. En op een gegeven moment, kijk, je donorgebied, zeg maar, van je haar wordt steeds dunner, ook aan de achterkant. Ja. Dus dan heb je gewoon geen haar meer. Nou, tot op. Dus toen dacht ik van, nou, schimmelkop me kaal. Is ook goed.
0: Sommige mensen nemen een toupetje, hè?
1: Ja, maar misschien komt dat nog.
0: Ja, maar dat valt zo op nadat je het eerst kaal hebt gehad. Nou goed, zijsprongetje.
1: Ja.
0: Je hebt meegedaan aan de Winner Takes It All.
1: Ja,
0: wat
1: ook,
0: heeft
1: ja.
0: dat gedaan voor je carrière?
1: Nou, dat was toen... Ik had toen net mijn website op orde met Dutch Diamond. Want daar heb ik ook een tijdje over gedaan. Van onder welke naam ga ik dat nou uitbrengen? Dus een website en allerlei andere dingen. Videoclip op de Dam opgenomen, die Hello Again. En toen belde ze van Talpa naar mijn... zangleraar, mijn toenmalige zangleraar, van we zoeken nog mensen met een stem die lijkt op. En toen zei hij, ja, ik weet het nog wel. Dus nou ja, toen moest ik auditie komen doen en toen mocht ik komen. En in eerste instantie was het nog een beetje gedoe, want het was eigenlijk de bedoeling een programma voor een jongere doelgroep. En met telefoons en met dat je moest stemmen. Dan kon je een cijfer geven. En dat was voor, nou ja, voor John de Mol natuurlijk heel interessant voor zijn adverteren voor zijn sponsors. En toen heb ik meegedaan en toen kwam ik door die audities heen. En uiteindelijk ben ik ook nog in de finale terechtgekomen. En daar werd ik voor mij toen 5e of 6e. Voor mij 5e. Als Neil Diamond. Maar wel als mezelf. Dus dat was voor mij natuurlijk een soort slagroom op de taart. Omdat ik net had bedacht om het onder de naam Dutch Diamond te gaan doen. Dus dan krijg je natuurlijk heel veel landelijke bekendheid. En uiteindelijk nu zeg maar 2 jaar terug. Zoals die dinnershows ook. Ja, dat weet je nu... 13 november sta ik in Van der Valk in Alphen aan den Rijn. Weet je, dat gaat als een malle. 1 november is er nu weer bijgekomen naar IJsselstein. 5 november is bijna uitverkocht. 6 november is bijgeboekt, is ook bijna uitverkocht.
0: Dat is in Meidrecht trouwens.
1: Ja, dat is in Meidrecht.
0: Dat is dichtbij voor de mensen
1: ja,
0: hier.
1: Ja, die 5 en 6 november die zijn in het parochiehuis in Meidrecht. Maar dat, weet je, dat hadden we 2 jaar terug niet bedacht. Want ik bedoel, dat begint bij een gesprek met Ruud bij school. En dan ga je, nou ja, relaties van de afgelopen jaren ga je bellen van joh... Ik heb een concept bedacht. Misschien is dat wat voor bij jou in het restaurant. Maar het ging zo in IJsselstein. Het ging in Harderwijk. Ja, het gaat, weet je, tribute artiesten zijn natuurlijk op dit moment door het televisieprogramma ook heel hot. Weet je wel, dus de tribute of the bands heb natuurlijk ook voor mijn optredens. Ondanks dat ik nog niet heb meegedaan, want ik heb geen band. Heeft dat ook heel veel mee
0: Is dat een oproep hier al?
1: Nou, ik ben al met een band bezig geweest. Nou, dat is niet zo makkelijk hoor. Dus, laat mij maar gewoon lekker mijn dinershow
0: maar
1: doen.
0: Maar het heeft deuren voor jou geopend? De Winner Takes It All? Of?
1: Nou ja, je krijgt natuurlijk als mensen... Dat programma werd heel goed bekeken. Dus dan zeggen mensen natuurlijk ook... van, moet jij niet meedoen? En, maar ja, dat lijkt gewoon zo van... Nou, je geeft je op en je doet mee. Maar zoals Neil Diamond ook, die had een hele grote band. Weet je, als je de arrangementen ook van Neil Diamond hoort... er zit heel veel... Vak, hè? Het begint klein en dan wordt het bombastisch. Maar er zitten violen in, er zit een trompet in. Het is geen bandje van 6 man. Weet je, en als je dat natuurlijk na gaat doen en je wilt daar dichtbij komen, dan moet je ook zo'n band hebben. Dus ja, dan ga je gewoon naar een band van 13 man.
0: Maar jij zat bij ons in de studio, bij mij in de studio, 2024, ja. Vlak voordat je ermee startte met die dinnershow.
1: Ja, ja, klopt.
0: En,
1: ja, dan moet je je voorstellen inderdaad, want dat was toen...
0: Ja, dat was rond deze tijd.
1: Ja,
0: ik denk ook in oktober of in september.
1: Ja, inderdaad. Toen was ik vol met die promotie. Dat was de eerste. Toen moesten we er echt nog keihard aan trekken. En dan ben je nu 2 jaar verder. En nu doen we het ook bijvoorbeeld met Maaike van de Veer erbij, een zangeres. Die doet een Barbra Streisand. En dat is natuurlijk het duet van Neil Diamond en Barbra Streisand, You Don't Bring Me Flowers. Dus dat is ook nog weer leuker voor die show. En dat hebben we vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. En nu hebben we 2 shows in het parochiehuis.
0: Superleuk. Nou, we gaan dit nummer er zo nog even bij pakken. Maar we gaan eerst luisteren naar jou als Neil Diamond.
1: Oh, ja. Welke?
0: Sweet Caroline. Toch?
1: Ja, is goed.

0: Caroline en Wiri geluisterd naar Rick met Sweet Caroline. Vervolgens Barbara Streisand natuurlijk en Neil Diamond. Hij werd al genoemd met You Don't Bring Me Flowers Anymore. Ja. En nou, zie dat het droog is, maar het ging bijna niet goed, hè?
1: Hou op, ja. Ik vertelde je net wat over het tweede liedje wat ze dan zingt. Ja, dat doen we natuurlijk ook in Meidrecht, zeg maar. Dan doen we eerst het duet. En dan vervolgens neemt Maaike het over met het repertoire van Barbara.
0: Ja, ik wou zeggen, je moet nu even zeggen wie de we is.
1: Ja, Maaike van de Veer.
0: Maaike van de Veer.
1: Ja. En die kan zo fantastisch mooi dat repertoire zingen van Barbara Streisand.
0: Je had er eigenlijk mee moeten nemen.
1: Ja. Oeh. Dat, volgende keer is goed.
0: Ja.
1: Dat is goed. Ja, ga ik onthouden.
0: Als jullie nog weer een stapje verder zijn.
1: Ja. Nee, maar die kan het zo mooi. En die heeft altijd als tweede nummer. Dan zingt ze dat nummer van The Way We Were. Van Barbara Streisand. Nou, dat is echt... ik denk dat misschien dat we nu...
0: Wat in die tekst raakt jou zo?
1: Nou, het is denk ik de combinatie van de stem. Want die Barbara Streisand heeft natuurlijk wel een heel aparte stem. En het is heel...
0: En dat heeft Mike van de Veer dus ook.
1: Ja, dat is fijn. Dat is, en dan... Ja, dat heb je gewoon met bepaalde nummers. Weet je,
0: dit is radio. We hadden eigenlijk een stukje van haar moeten laten horen ook. Want jij zit iets uit te leggen. En het gaat over de stem en geluid.
1: Ja.
0: En mensen denken nu allemaal, hoe klinkt dat dan? Nou, dan kan ik je vertellen, er zijn nog een paar kaarten donderdag. Ja. Dus als je nu heel nieuwsgierig bent, wat is het webadres?
1: www.parochiehuis.nl, daar moet je kijken in de agenda. En daar staan in Meidrecht nog...
0: En dan kan je boeken.
1: Ja, voor de donderdag zijn er, nou ja, wat ik net begrepen van Ruud, zijn er nog een paar kaartjes. En die vrijdag, die is voor mij ook al bijna vol. Maar goed, weet je bijvoorbeeld...
0: Binnenkort ook in Avifauna zijn daar nog kaarten voor?
1: Ja, dat is eigenlijk net een maand onderweg. En dan zitten we al halverwege.
0: En wanneer is dat?
1: Dat is 13 november. En is ook met Maaike. En als je nou filmpjes wil zien met Maaike en mij samen... dan ik heb een Instagram-account, Dutch Diamond XL. En daar staan ook filmpjes op met Maaike. En dan zie je ook dat ze alleen zingt. Maar ook deels van de duetten. En dan krijg je een beetje een idee... van hoe het klinkt en wat we doen.
0: Ja, we hadden het net al een beetje over. Locatie maakt ook wel een beetje uniek wat je doet, hè?
1: Ja.
0: Doe je dit ook op een boot? Want je hoort ook heel vaak dat mensen op een boot zingen.
1: Ja, nou, het is zo dat... toen we 2 jaar terug begonnen, toen dacht ik... nou, dat ga ik echt in restaurants doen, dinnershows. En eigenlijk binnen een maand kwamen er bijvoorbeeld ook al aanvragen... binnen voor netwerkborrels of ondernemersavonden, weet je.
0: Maar er zit geen eten bij.
1: Jawel. Ja, dat zijn van die...
0: Bitterballen.
1: Ja, nee, maar goed, in Huis ter Duin, dan hebben ze een 5-gangen diner, weet je wel.
0: Als dat netwerkborrel, dat is een netwerkdiner.
1: Ja, maar dat krijg je er dan wel bij als zijnde losse opdracht. Los van dat hele concept met die dinnershows, weet je wel. Dat is wel grappig.
0: Als mensen dus niet te boeken, dan zijn ze al onderdeel van dat netwerkconcept.
1: Ja.
0: En dan word jij ingekocht.
1: Ja, precies. En dat had ik bijvoorbeeld recent ook nog in, pas in, en dat was dan wel wat meer borrel, eten, combi, zeg maar. Was ook op een vrijdag volgens mij toen. En dat was ook met Maaike. Dat was in Amersfoort. Of nee, in... hoe heet dat nou daar? Hoogland. Weet je, dat is dan ook weer een businessclub van een voetbalvereniging. En dan vinden ze dat toch leuk om tijdens het eten, drinken... wat muziek te horen.
0: En dit concept snap ik, hè? En ken je stemgeluid een beetje. En dat past er ook heel mooi bij. Maar hoe kom je dan in vredesnaam bij de buurvrouw van beneden?
1: Het begon ook als een grapje. Ik werkte als bouwinspecteur in Naarden. En voor die tijd, voordat ik daar weer bouwinspecteur werd, had ik wel eens gezongen daar bij de carnavalsvereniging. En die carnavalsvereniging die hadden Raad van Elf en dan Prins Carnaval. En die had bedacht van we moeten een eigen liedje hebben voor de carnavalsvereniging. En toen kwam iemand... uit Naarden met dat liedje De Buurvrouw van Beneden. En ik had op dat moment deed ik het voorprogramma als Donnie van de Johnny's. In een dinnershow in Harderwijk. Ik zeg, nou dan doen we het als Donnie. Want ik zeg, ik ben nou bouwinspecteur hier in Naarden. Dat is gewoon niet handig, weet je. Dan doe ik het gewoon als typetje Donnie. En dan bijt het ook elkaar niet met het werk. En dan is het eenmalig klaar, clipje opnemen. En
0: wegwezen.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar de buurvrouw, dat was eigenlijk een vrouw van een van de Raad van Elf. Maar dat ging uiteindelijk niet door, want die dame werd zwanger. En,
0: die zou dat typetje spelen.
1: Die zou de buurvrouw zijn, de buurvrouw van beneden in de clip. Maar ik heb ooit een travestiete dingetje gedaan in Amsterdam voor een vriend van mij. Voor zijn verjaardag. Ja, ikzelf. En omdat het natuurlijk carnavals...
0: Dus jij doet het ook leuk in een jurk?
1: Nou, niet meer hoor. Echt niet. Geloof me. Dat wil je niet zien. Maar dat, ik bedoel, dat is ook alweer een tijd terug. Weet je, en toen, toen zei ik, nou, ik zeg, ik weet nog wel een lekker ding. En toen heb ik die gozer van het Sluisje. Die was
0: dit
1: zelf...
0: is een restaurant?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, en dat doen ze heel veel met drag queens. En daar hebben we toen ook die clip opgenomen voor die vriend van me, voor zijn verjaardag. En die heeft mij toen aangetakkenborst als de buurvrouw van beneden. En toen hebben we een clip opgenomen in twee delen. Eén als Donnie en eentje dus zeg maar als de travestiet. En dat hebben ze aan elkaar geknipt en... Toen was er voor de carnavals ineens een, was er een liedje.
0: En luister en huiver, want dat werd dit.

0: of ben ik zanger geworden. Dus niet speciaal was dit het.
1: Maar oh, maar gewoon in het algemeen?
0: Ja.
1: Nou, ik, bij mij is het wel zo gegaan, is dat het bij mij, ik deed er altijd een beetje bij. Dus het is niet dat ik... Het broedde wel ergens. Mm-hmm. Altijd. Want ik heb ook vroeger met een meneer Cactus Show meegedaan. Weet je wel. De stemband. En ik zong ook altijd wel met musicals. Weet je wel. Daar was ik ook niet te beroerd voor. Maar ik had ook nog zoveel andere dingen. En eigenlijk pas echt nu 2 jaar terug. Kijk, of dat jij het erbij doet. Naast je privéleven. Je sporten. Of weet ik veel wat je allemaal hebt. Of dat je er echt fulltime...
0: En nu doe je alles bij zingen.
1: Ja.
0: En dat doe je eerst. En,
1: nou
0: hoe
1: ja,
0: hoe voelt dat?
1: Ja, dat geeft heel veel vrijheid. Ja. En ik denk ook wel... Ik bedoel, ik ben na 2 jaar onderweg. En de situatie brengt met zich mee dat kan, zeg maar, door die woonsituatie. Maar aan de andere kant... Ik heb hier nog geen dag spijt van gehad. Weet je, het is nog steeds wel eng. In de zin van ook met je financiën af en toe. Want je hebt altijd zekerheid gehad. Je pensioen en weet je wel. Dat is allemaal zogenaamd belangrijk. En dat is ook nog steeds belangrijk. Maar... Dat is nu gewoon wel een heel ander verhaal geworden. Maar ik doe wel heel erg wat ik leuk vind. Weet je wel? En het wordt gelukkig ook steeds drukker. En ja, zoals die dinnershows ook. Dat is maar afwachten. Nou, dat is vanaf het begin is dat gewoon boem. Is dat gaan lopen. En dan komen weer boekingen uit. Kijk, en mensen zeggen dan ook van ja... Je moet dat met jezelf. Je moet met je eigen stem. Dan denk ik, ja, maar ik ben al heel blij dat ik dit kan. En ik hoef helemaal niet wereldberoemd te worden. Weet je, ik vind dit al... Weet je, dat ik bij jou zit en dat ik wat promotie kan doen voor een radio.
0: Het is wel leuk om jezelf weer te vernieuwen.
1: Ja, maar dat doe ik dan ook door het repertoire van Niel bijvoorbeeld. Weet je, kijk, in die dinnershows probeer ik ook weer nieuw repertoire erin te voegen. Maaike erbij. Maaike was er eerst niet bij. Maaike is erbij gekomen. Volgende stap is misschien toch iets met een band. Je weet het niet. Of in dat soort dingen.
0: En... Ja, maar dan vernieuwen vind ik ook. Dat je bent nu 2 jaar Niel aan het doen.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk. Ik doe dat natuurlijk eigenlijk al veel langer. Maar... Dat je dan weer een ander soort repertoire gaat aantrekken.
1: Ja. Nou, kijk, ik merk gewoon nu dat ik... Ook gewoon omdat het druk is. Weet je, dan denk ik van ja, ik wil wat ik doe, wil ik goed doen.
0: Ja, snap ik.
1: En kijk, tegenwoordig in de muziek dat... Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Rutger van Barneveld... De zon zien zakken in de zee, weet je wel. Dat is ook echt... En bijvoorbeeld ook met Martin Hoogkamer, Bacardi Lemon. Dat zijn echt van die dingen... Er was niks, of weinig, of er een beetje, weet je wel. Er was een begin en dan ineens dan gaat het boom door het dak heen, weet je wel. Zo gaat het dus op dit moment in die hele muziekbusiness.
0: Alleen maar streamen, hè?
1: Ja, maar kijk naar Yves Berensen met Sascha Brouwer en de dochter. Ik bedoel, dat hele terug in de tijd, als die meiden dat niet op TikTok hadden gedaan, dat liedje. Dan had Yves Berensen helemaal die hit niet gehad. Weet je, dat is ook zoiets bizar, want dat liedje was al uit... Hij zou eigenlijk met Zin in jou in een soort 2.0 versie... zou hij rond Koningsdag doen en wilde hij een dikke hit scoren. Nou, dat lukte toen net niet helemaal. Maar dan ga je ook weer. Je bent afhankelijk van andere artiesten die liedjes uitbrengen... wat dan eventueel een hit wordt. En die meiden die gooien iets op TikTok en die doen iets voor de grap. En het paf. En die jongen die is nou ook al 3 jaar in de Ziggo Dome, theatertour. De een naar de andere hit.
0: Hij staat nu in de Beste Zangers, hè?
1: Ja, en doet hij hartstikke goed.
0: Hij is net begonnen.
1: Ja.
0: Ik begreep daaruit dat zijn carrière 10 jaar terug is begonnen.
1: Ja, hij zat bij dezelfde zanglerer als Mike en mij.
0: Okay.
1: En ik ken Yves. Ik ken hem nu helemaal niet, zeg maar. Want ik bedoel, die jongen die...
0: Maar je hebt hem daar langs zien komen.
1: Nou ja, wij zaten heel vaak voor elkaar of na elkaar op zangles. We hebben ook wel eens wat evenementen via Kees samen gedaan. Maar dat is echt al heel lang terug. Maar Yves bijvoorbeeld ook, weet je. Die heeft zo'n groot stembereik. Ik bedoel, die heeft ook bijvoorbeeld het klassieke nummer.
0: Volgens mij is hij ook een boom van een kerel, of niet?
1: Ja, is lang. Ja, ja, is groot. Ja.
0: Dat maakt natuurlijk ook dat je meer volume kan aan...
1: Ja, en hij, weet je, hij kan ook bijvoorbeeld heel snel een liedje uit zijn hoofd leren. Hij heeft heel snel, hij is super muzikaal. En of dat nou Engels, Italiaans, Nederlands. Dat, hij kan dat zo verschrikkelijk snel. Daar hadden we toen ook wel eens over. Dan, want hij is ook met de talentenjacht in Amsterdam. En op een gegeven moment ging hij ook in het Amsterdamse circuit steeds meer zingen. En hij was heel erg ook toen al van covers van recente artiesten. Dus hij had heel snel, als er dan op maandag of dinsdag een liedje uit was gekomen... dan stond hij dat al donderdag, vrijdag te zingen, weet je wel. Nou, dat is ook heel knap als
0: heel
1: je dat
0: knap.
1: Kan. Ja.
0: Ja, dan kan je gewoon, dan heb je een oud, hoe noem je dat? Telegrafisch geheugen
1: ja.
0: of zo.
1: Ja. Maar ook de,

0: ook de toon en wat. Nou ja, en dan ga je ook weer die basis van die zanglessen. Weet je, Kees was een hele aparte. En wat ik zei, die had Lois Lane, Karin Bloemen, Yves, mij, Maaike. Er kwam van alles. Alex Klaassen, wat je net vertelde. René Vroeger. Ik denk, want nu is er zo heel veel gedoe over de André Hazes, jonge André Hazes. Ik denk echt, als die 2-3 lessen bij Kees zou hebben gehad, dan zou er al zoveel gebeuren met die jongens' stem. Maar die loopt nu al zo lang te klooien.
1: Die man deed wonderen voor zangers.
0: Ja, het is echt waar. Het is echt waar.
1: Super cool. We gaan even luisteren naar de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Yes. Waarom gaan we daarnaar luisteren?
0: Dat is een heel post. Ja, dat vind ik altijd een heel leuk nummer. Bij mij is het een soort zondagochtendnummer altijd. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, daar komen ze.

0: Ja, Rick, zijn we aan het laatste kwartier van de uitzending
1: yes.
0: beland. En jij ziet Neil Diamond, maar hoeveel van Neil zit er eigenlijk in jou?
1: Nou, daar heb ik natuurlijk ook wel eens over nagedacht. Van wat is dat nou? Maar kijk, mijn vader die draaide vroeger die muziek altijd in de auto op vakantie.
0: En oh, daar is het misgegaan.
1: Onbewust.
0: Ja.
1: We hadden Rolling Stones, Queen, Dire Straits en Neil Diamond.
0: Niet per se alleen Neil.
1: Nee, maar Neil Diamond
0: geen
1: ook.
0: ABBA?
1: Nee, we hadden geen ABBA.
0: Raar.
1: Nee. Maar die andere dus wel. En als je op een gegeven moment natuurlijk die liedjes gaat zingen.
0: Gewoon geen ABBA.
1: Ja, ik ken het wel. Ik heb zelf een liedje van.
0: Dit was eigenlijk aan je vader bedoeld.
1: Ja, nou op man. Pa, hoor je het? Toen waren we wel van die hele grote LP's ook van
0: Luf. Als je nou het repertoire gaat uitbreiden, dan kun je misschien een ABBA-nummertje doen. Maar het ging nu even over hoeveel Neil zit er
1: in
0: jou.
1: Nou ja, dus eigenlijk is dat, zeg maar, daardoor ben ik ermee in contact gekomen. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt, Neil Diamond heb ook in een film gezeten, de jazzzinger.
0: Dat wil je nog.
1: En dat was een heel verhaal van zijn vader en zoon, die dan een soort strijd, of in ieder geval die vader, die vond het niet goed dat hij ook volledig ging zingen. En mijn vader was ook altijd wel van de zekerheid en weet je wel, het zingen dit en het zingen dat. En dat is logisch natuurlijk, dat is gewoon een soort zorgzaamheid. Dus destijds toen ik ook begon met zingen en dat meer werd. En ja, had hij daar wel zijn mening over, weet je wel. Dat zie je ook wel weer terug in die film van Neil Diamond. Dus daar zit ook wel een lijntje. En hij heeft bijvoorbeeld ook een liedje, dat heet Brooklyn Road. En Brooklyn, dat is waar hij is opgegroeid, in New York, in die wijk. Maar ja, ik kom zelf het Nichtenvecht. Dat ligt praktisch tegen Breukel aan. En daar heb je, daar heb je bijvoorbeeld ook zo'n hele grote meubelzaak, Brooklyn Road. Als je weet wat daar ook allemaal aan Amerikanen komt, zeg maar, langs die vecht. Dat is dan zo grappig dat je denkt van hoe is het mogelijk dat hij is daar opgegroeid in Amerika, aan de andere kant van de wereld.
0: Ja, en dan ben je zelf opgegroeid. Ja, zo zogenaamd.
1: Ja, bij de echte. Maar ik bedoel de echte Brooklyn Road, weet je. Ik bedoel dat, ze hebben het uiteindelijk de Amsterdamse straatweg genoemd, de weg tussen Utrecht en Amsterdam. Maar dat is eigenlijk de Brooklyn Road. Ja, weet je, dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat weet je in eerste instantie niet.
0: Nee, en dan komt het toch dicht bij elkaar.
1: Ja, toch wel, denk ik. En singer-songwriter, ik schrijf zelf ook wel dingetjes, weet je wel. Dat doet hij ook.
0: En is er nog iets wat je graag wil maken?
1: Of
0: zelf?
1: Nou ja, ik vind het heel leuk om liedjes ook te bedenken en te schrijven. Maar om naar specifiek.
0: Ja, want ik zag een foto langskomen van jou met iemand in de studio. En waren jullie toen wat aan het opnemen? Hij zei, ik mag gewoon Rick zeggen, stond er.
1: Nee, dat was van de week.
0: Ja.
1: Dat wordt volgende week uitgezonden.
0: Dat is ook een radiostudio dus.
1: Ja, dat was een vooropname.
0: Dat is geen opnamestudio.
1: Nee, en met dat heb ik mee gefietst met die jongen vroeger.
0: Oké.
1: En die is inmiddels, die maakt hij ook radioprogramma's met een vriend van hem samen. Dus daar was ik van de week om het op te nemen. Voor volgende week ook voor promotie. Dus ja, Martijn.
0: Leuk.
1: Ja. Dus dat soort dingen, dat loopt nu, zeg maar, naast de optredens. En weet je, ook gewoon om nog meer promotie te geven aan die dinnershows. Aan het feit dat ik Neil Diamond zing. Nee, klopt.
0: Zijn er nog andere mensen die je erg bewondert op dit moment?
1: Of ik andere mensen nog bewonder?
0: Ja, muzikanten waarvan je denkt, nou als ik daarna luister, dan word ik wel echt heel blij van.
1: Jij vroeg maar natuurlijk repertoire.
0: Ja.
1: En destijds was Wolter Kroes en eigenlijk ook wel René Vroeger ook. Dat waren echt wel voorbeelden van me. Die, René Vroeger minder, maar Wolter Kroes heb ik ook nog een tijdje van dichtbij meegemaakt met optredens en dingen. Maar dat zijn echt allebei mensen die het geleerd hebben in de kroeg.
0: En hard werken. Van Wolter Kroes?
1: Ja, dat was Laat Me Los voor mij die ik had doorgegeven. Dat vind ik een heel mooi liedje. Laat Me Los. En voor mij de live versie van Vroeger, Bloed, Zweet en Tranen. Dat is die van de uitvaart, zeg maar.
0: Ja. Zullen we Wolter doen dan?
1: Ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Heel mooi liedje. Ja.
0: En voordat we dat gaan doen.
2: Ik heb er geen moment bij nagedacht.
0: Nee, we gaan eerst in de Wolter.
2: Het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht. Ik was niet langer vrij.

0: dramatisch dit.
1: Dramatisch?
0: Ja, laat me los.
1: Ja, maar het is ook wel heel mooi.
0: Ik heb jouw hart gevangen.
1: Ja, nou ja.
0: Dat is dan
1: het is wel heel
0: jouw
1: mooi
0: favoriet.
1: Ja, ik vind het dat was een van de eerste nummers van Wolter. En Wolter wordt natuurlijk altijd een beetje gezien als feestartiest. Met Viva Hollandia en Ik heb de hele nacht liggen dromen. Maar hij heeft bijvoorbeeld De Seizoenen is ook zo'n heel mooi nummer van hem. En dit is er ook eentje. Ik vind De Prooi is ook zo'n... Oh, had ik ook zo... De Prooi, dat was ook zo'n nummer.
0: Maar je zingt dit ook wel eens?
1: Nee, dat haal ik niet eens te hoog.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ja. Nee, dat is echt een Wolter nummer. Ja. Moet je ook sommige liedjes... Dat, ja. Dat. Het is gewoon heel mooi.
0: Je moet het kunnen.
1: Ja, nou ja, ik vind het met Marco Borsato ook, weet je. Die heeft ook gewoon bepaalde liedjes. Ja, weet je, dat ondanks wat er...
0: Dat is dus voor jou.
1: Ja, dat zijn echt liedjes van tenoren. Ja, ik ben bariton.
0: Ik heb niet genoeg verstand om nu te kunnen zeggen, ja, dat klopt. Volmondig, ja. Maar ik neem het helemaal van je aan.
1: Dus je moet ook je beperkingen leren kennen, zeggen ze dan.
0: Maar is het heel belangrijk om te weten waar je goed in bent en waar je minder goed in bent.
1: Ja.
0: Zeker als je er ook nog wat aan over wil houden.
1: Ja, precies. Dus dat, ja.
0: Wanneer is je volgende show?
1: Moet ik even denken. Volgende dinnershow, dat is in oktober. En er komt er geloof ik nog eentje bij, is de bedoeling. Maar dat is, nou ja, dat is nog eventjes omdat het kort dag is.
0: Heb je deze maand rust?
1: Nee, ik heb nog een 55-plus beurs. Want daar word je natuurlijk ook voor geboekt. Als Neil Diamond.
0: 55-plus
1: ja,
0: beurs?
1: Van 23 tot en met 26 september in Houten. In de expo daar al.
0: En sta je iedere dag op podium?
1: Ja, met een ABBA-tribute.
0: Wel?
1: Ja. Ja. Maar zing ik het niet, hè? Dus we doen ABBA, ik doe Neil Diamond. En nou ja, we doen ook
0: ik
1: nog...
0: Ik wou iets zeggen, zing het is.
1: Ja.
0: Ik zat er echt op te wachten.
1: Nou, zullen we dat na de uitzending proberen? Of?
0: Ja, graag. Spijt me heel erg dat ik u dit thuis moet onthouden.
1: Ja, nee, maar ABBA, ja, nee. Weet je, ik heb The Winner Takes It All. Dat was een singeltje en dat was wel met de Winner.
0: Dat is een andere tekst.
1: Ja, I don't wanna talk.
0: Nee, wel, dat was wel, ja, wel. Nee, hij kan ja, het wel. Ja. Hij kan het gewoon wel.
1: Misschien staat hij nog wel in het systeem van jou.
0: Sing. Ik weet niet wat er boven komt als ik op jouw naam ga zoeken.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk al wat geluisterd. Ja,
1: ik denk het niet hoor, dat was toen nog niet. Ik denk dat dat streamen en zo, dat is zo oud joh, dat liedje. Ik denk het niet. Dat heeft voor mij niemand er ooit opgezet. Dan zou ik het zelf moeten doen. En dat is niet gebeurd.
0: Er staat wel Ricky King in.
1: Nee.
0: Dat ben jij niet hè?
1: Nee, van de Kroon.
0: Nee, het spijt me.
1: Nee.
0: Dit moet ik onthouden.
1: Wordt het toch na de uitzending.
0: Hij doet niet meer een live zingen live. Dat is ook leuk, hè?
1: God, nou.
0: Hey, nou, hartstikke bedankt.
1: Ja, ja,
0: fijn
1: ja.
0: Dat je hier wilde aanschuiven.
1: Ja, ook bedankt, Es.
0: Graag gedaan. Ja. Volgende week hebben we het over de Klimaatweek. Dat gaan we heel serieus doen hier ook. Dan hebben we de klimaatburgemeester, onder andere. En een aantal mensen met wie hij dat gaat organiseren.
1: Ook leuk.
0: Luister dan vooral, want dat is heel belangrijk. Een beter klimaat begint ook bij jezelf.
1: Absoluut, absoluut.
0: We gaan eruit met Neil Diamond.
1: Oh.
0: Met September Morn.
1: Oh ja, dat is toepasselijk.
0: Want dat wilde jij, toch?
1: Ja.
0: Ja, dankjewel. Komt-ie. September Morn.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Cheers!
1: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: No matter what. No matter what. You

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. Ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
5: Welkom terug, een nieuwe Harmonic Regatta met mij, Frazo Vivace. Dit is editie 29 en wat ga je allemaal horen? Zoals je gewend bent, we gaan van deep naar progressive. Ik denk dat we onder meer wel langs Kleur komen, Klanksberg, Above and Beyond, hoe kan het ook anders? Fred Falcon, Alan Braxx, Littlefoot, Durante, San Mateo Drive, Groove Armada, The Shapeshifters, Rufus en Chaka Khan en Sting. Ja, nou, hoe ver we komen, dat gaan we meemaken. Maar in ieder geval gaan we dus lekker van deep naar progressive. Voor de kenners onder ons, die zullen dit type beat wel herkennen. Dit is Comeback Kids van niemand minder dan Spencer Brown.

is Harmonic Regatta, editie 29. We trapten af met Spencer Brown en Comeback Kids. Je hoorde net Kleur met Lania Kea in de Innerverse remix. We gaan hier lekker verder met Klangsberg. Dit is One More Day.

Above and Beyond in die bekende samenwerking met Zoe Johnson. Die komt heel vaak voor. Carry Me Home, maar dan wel in de remix van Closette. Daarvoor Klangsberg, One More Day. We gaan hier verder in Harmonic Regatta. Iets meer groove, Fred Falk en Alan Braggs intro. Maar dan wel in de remix van diezelfde Fred Falk.

Helemaal uit Australië. Jawel, Littlefoot, ook wel bekend onder zijn echte naam Dave Winnell. Dit komt van zijn album wat hij, ik denk, 1-2 jaar geleden gemaakt heeft. Dit heet Winter Solace. Daarvoor hoorde je Fred Falk en Alan Braxe's intro in de Fred Falk remix. De absolute legend. We bouwen lekker door. Harmonic Regatta, nummer 29. Met mij, Frezo Vivace. Met Duranti, Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs remix.

prachtig, melodieus. San Mateo Drive, Dreaming. Dit is nou precies waarom ik mijn show Harmonic Regatta noem. Mooie melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het allemaal maar op. Hiervoor Duranti met Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix. En we gaan verder met Groove Armada, bekend van My Friend natuurlijk. Maar dit is een relatief nieuwere van hun. Love's Theme.

Ja, wat is dat lekker, hè? De Shapeshifters, wat zijn ze goed. Finally Ready met Billy Porter. Daarvoor hoorde je Groover Mannen met Love's Theme. Dit is Harmonic Regatta, nummer 29, met mij, Frezo Vivace. We gaan verder met Rufus en Chaka Khan. Any Love in de Sergeant Slick's Discotizer Recut.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen, is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.